langs je graf. En ik wens zo graag jij was nog hier, dat ons net kon praat en ons trots kon laat vaar, en ik net jou

Dames en heren, ja, dit was die klapsafgedeelde. Kom, misschien weer van een lekker aan de klap.

Af hoeveel jaren altijd slaggereed om haar de vraag te vragen. En als ik gaan stilstaan in mijn oeën toe.

0: om alles te doen en me niks om te gee. Snaaks hoe modder net afkom veer. Ons kanse gevat en lesse geleer.
1: Nog een mooie liedjie daai van Rian Benadi. Liedjie se naam is Droom. Nou, natuurlijk moet ons altyd bietjie boeremusiek ook ingooi. En dis juist waarom Ramkat Radio wereldwyd so gewild is. Ons speel musiek vir julle van verskillende genres. Musiek vir oud en jonk. Lekker man, lekker. Terwyl ons dan besig is met boeremusiek, dan hier is een lekker opgewekte nommerkie, Hanse Keerspel. Luister een bietjie mooi hoe word daai gitaar getokkel, né? Is dan eers Hanse Keerspel. Nee, excuse, eers Tim se dinge en dan Hans se Keerspel van Jaco van Deventer. En so dink hulle

sink of swem daar van Bok van Blerk gewees. Nou kyk, Smokey het soveel treffers uitgebring waarvan die bekendste dan seker Alice is. Maar onthou net, daar die Alice wat hulle begin sing het was natuurlik sonder die vloekwoorde tussenin, hè. Vanaand speel ek nog een van hulle treffers, Mexican Girl, maar hier word hy gesing deur Roan de Toy, toe hy nog deel van Touch of Class, saam met Dion van der Merwe was. Dan daarna, To Love Somebody van die Bee Gees. Het is nogal hartseer om te dink van die vier Bee Gees. Die manne is nog net die oudste broer, Barry, oor. Die ander het reeds afgesterf. En dis nogal jammer om so daar aan te dink. Ek kry vir ou Barry jammer, hy het swaar gekry met die afsterwe van sy broers. Maar kom ons luister dan eers Mexican Girl van Touch of Class, Roan de Toy het sing, en dan To Love Somebody van Bee Gees.

Nou ja, dat lijkt me mijn uurklas, of die, nie myne nie, die programse uurklas het amper leeg geloop. Ek gaan nou vir julle speel Afrikaans sal bly van Elandrei, en daarna een van 100.000 perde van Touch of Class, is weer Roan de Toy, 100.000 perde, ook vir my besonderste mooi lied. Kom ons luister dan eens na Afrikaans sal bly van Elandrei.